0: kati gamba chaliwo nti tumalizo kubanga twete kateka chuwede bananga bwe smulu la sigala talama betika njukutegezeza ukachulira omubala saga genti bichi
1: Simanya tusa
0: tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa tusa